0: zo waren de Prins. Entweer had ik gezegd, say my name weer. Dan had hij dus Little daar mee voorgespoeld. Dan heb ik gezegd, nee, mag niet. Nou, kom dan, saf maar dan. Kom eens, wat heb ik gewaard? Dan heb ik gezegd, nee, mag spier niet zo. Die mag niet zo. Ah, moslim, hè. Ik zeg, denk je. En dan legt mij hem maar zo dat aan. Ik zeg, dat is zo niet zo, had ik gezegd.
1: Oh,